As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Ik zoek een meisje om te braken op Instagram. Om eens leer maar uit jouw fouten. Nou is ons de lead op Instagram.
1: Ik het gedink, ik zoek een meisje om op Facebook te posten. Maar allemaal maak maar fouten. Nou eet ik maar weer toast.

van alles wat ik mis. Al jouw goeders en jouw dingen, alles wat jij van mij is. Mijn soulmate en mijn sweetheart, mijn geheimzinnige godin. Mijn engel in de storm, mijn vesting.

alles verstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, een lange baan. Gebouw je handlijn, maar op je nieuwe jaarsverfeer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Kom uit noorden, kom uit zijden, omring mij waar ik ga. Laat mijn hart doen als ik sta. Maar ik onthou een plek, waar die vlakte zijn lustrijk. Waar die wolkjes rustig hangen, met die lucht vol gezang.

0: Die klanke van Giant Liani Mai met Verliefde. Net voor het jy of met country probeer, en natuurlijk voor het was het Ampie met Tox en Chops tijd, so 5 minuten voor, 2 ek het er net inlichting ontvang van ons stasiebestuurder. Ons gaan weer een onderbreking hee, oor so 7 of 10 minuten, en het gaan so 15 minuten aan, en ons is natuurlijk bezig met opgraderings by ons touring by Lady Slipper, so die 90.6 gaan vir so 10 minuten tot 15 minuten alwees, maar ons 90.6 FM frequentie gaan nog reg wees, so jylle kan net inskakel daar, ons vraag om verskoning, maar dat is alles vir een goeie doel, is om ons stasie en ons uitsendings beter te maak, so asseblief ons vraag om verskoning en wees maar net geduldig. Dit is daarom nie lang nie, is net so 10 tot 15 minuten. Ons praat oor leerlinglicenties, kom ons oor gaan, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja, ek het my licentie in 1982 gekry en my leerling en die dinsdag daarop het ek my licentie gekry. So ek was gelukkig gewees. Daai tyd toe was het eindelijk nog makkelijk, nie so erg soos vandag nie. Dankie vir die mooie muziek wat jy speel.
0: Daar sê Marina altyd lekker om met jou te gesels. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Kom ons gaan terug na die muziek toe.
2: Hey julle, hoor gauw hierso.

In jou maximum temperature vir woensdag die 15de Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 17, Bishu staan op 20, Kraalhoek een maximum van 18, Oos-London 20, Fort Beaufort staan op 19, Graafrein het een maximum van 19, Gramstad 20, Mtata 20, Port Elfred een maximum van 19, Port Elizabeth 18, Port St. John's 20, Queenstown een maximum van 19, Uitnagende Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

sit op die hemel en denk aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pragt. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

gitterkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verklei min kaal.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Op die dinsdag voor de einde, die klanken van de Rhino Velvetse kathedraal. Goeiemiddag, is Big Nick samen met jou, die Big Nick Drive. Altijd lekker om samen met jou te keur. Elke week straks tussen 3 en 6. Samen tot zo net voor 6. En als je weer je sporttopic kom jouw kant toe. Kiki, kijk, hot stuff. Al die lekker dingen net hier zo op jou lekker luisterstasie. Dank je, Etienne Kalitz, met die middag samen zijn. Morgen weer, zelfde tijd, zelfde plek. Ons vaar die taxi samen met E-Void. Tot en met jou weer.

0: om het. Ek wil weet, dis die stories wat ek wil hoor by jou. 082-333-667. Ga volg vir Luister FM op TikTok. Ons is op TikTok at Luister FM Live. En weet jy wat, morgen op TikTok, terwyl ons die program doen na 3, moet jy ook inskakel hier so op die radio en op TikTok, want ek het in die atelier saam met my, het ek een onderhoud met Pietman Geldenhuis. Ja, hy is bekend vir die TV, ons ken hom vir die grappe en ons ken hom vir sy muziek, so hy gaan in die atelier weer saam met my een bykie keier, is op tour op die oomblik met sy muziek, so gaan lekker wees om een bykie saam met hom te keier, ek het hom laas in die Kaap gesien, so sal goed wees, Pietman Geldenhuis gaan in die atelier wees en ook op TikTok, so volg van Luister FM op TikTok, at Luister FM Live, dat jy daar ook kan volg morgen wanneer hy in die atelier is.
1: Get unbeatable value this 50 buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer vermoede, woensdag die 15de juli. Aliwal Noord 617, Bishu 1120, Kraddock 818, Dispatch is 1218, Oos London 1520, Fort Beaufort 919, Graaf-Reinet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1320, Mtata 920, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1520, Queenstown 719 en Uitenaag 1219. Dis jou weer vanmôre, woensdag die 15de Julie.

0: Good luck, younger. Would I lie to you? Lekker dance remix van Charles en Iris. Lekker treffer. Ons kyk na jou kiekie kyk. Om die draai is picnic saam met jou. Hier op jou lekker luisterstasie. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Ga reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. Webuycars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Lekker nummerkie is Billy Joel, de Downeaster Alexa. Dit is nou een tune, een van mijn gunstelinge. Dit is weer die tijd van die jaar, is die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program. Dit is Chantal op die Country Hardklop, elke zondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan naar ons Facebook toe, op Luister FM se Facebook, op die blad, druk op die skakel en waar het jy vraag vir jou naam, tik jou naam in, vat jou direct naar die peiling toe. Dan gaan jy naar Chantal op Luister FM en onthou om op submit te klik. Kom aan, Luister FM familie. Kom ons bring hy sack my advice toe hierdie jaar. Altijd lekker om samen met jou te wees. Kom ons hartelijk een beetje wilkerakke toe vir oulaas. Ek is hier tot so kwart voor. Jy kyk samen met Johan vanavond. Vanaf 6 uur af in wat Erika gewoonlik samen met jou is. So bly ingeskakel, jy weet sommer jy gaan lekker kuier met die so samen die man. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrein.

Ze vlug vlug my dan. In die blauw lucht my kant. Ze vlug vlug my kant.

dromen staan jij voor mij. En die oestheid van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

us at Bilson Trucks. We hope you have an incredible day. Remember, it isn't just about the challenge. It's about coming together to support a fantastic cause. Enjoy the action, stay safe, and have fun. So, baie, baie dankie aan Bilson Trucks. Natuurlijk, die Volvo trokke diens en parte verskaffer. En dan het hulle ook een baie groot workshop daarso. Hulle doen natuurlijk Yuri Trucks, Eise Trucks en busse. Die Shackman Truck reeks. En hulle is natuurlijk die Volvo Truck Service Center in ons area. Baie, baie dankie Bilson Trucks vir julle borgskap ook daarso. Riverside Construction and Maintenance, die naam sê dit alles, 29 Mitchellstraat uit de Naag, of gee hulle gerus 'n likeie, volg hulle op Facebook en kyk wat vang daai manne aan, alles daarso. King Shine is ook een van ons groot borge by hierdie dag en hulle doen natuurlijk karwasdienste en KK products. Hulle is oop van maandag tot sondag 7:30 tot 5:00, so jy kan gerus jou kar by hulle laat was, en hulle sê, if we don't reply right away, feel free to give us a call, 073-094-9516, kan jy hulle opkry. JF Auto Repairs, nog een van ons borge, en die man van JF Auto, Roan, was ook baie betrokke by die baanbou, en skoonmaak en regkry, ons sê vir hom baie dankie daarvoor. Natuurlijk, as jy een bykie werk wil laat doen aan jou voertuig, om vir jou bykie mooi maak, dan gaan jy daar na Roan toe. Hy doen natuurlijk vir jou al die goeikies. Ons gaan maak nog bykie muziek as ons terugkom. Dan kyk ons nog een paar van ons borge. Vir die Toyota uit en nacht 4x4 dag, hierdie saterdag, die 18 juli, om 9 hierdie ochend by die uit en nacht vliegveld.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.